0: be seeing you.
1: U hebt geluisterd naar de muziek van een aantal afleveringen uit 1967 van de tv-serie The Prisoner. Die was in de jaren 1967 en 1968 te zien. En waarin een geheimagent in rusten, gespeeld door Patrick McCowan, in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. U hoorde scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer. Dit was The Sound of Movies, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Tijd voor The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film twee scores straks van de Italiaanse componist Armando Trovajoli. Hij werd geboren in 1917. Trovajoli kreeg internationale bekendheid door de film La Nuit de Varennes, een film van Ettore Scola. Nou, daar laten we u de muziek niet van horen, maar wel van de film La Matriarca. Dat is een komedie van Pasquale Festa Campanile uit 1968. En de hoofdrollen in die film werden gespeeld door Catherine Spaak en Jean-Louis Trintignant. En in die film ontdekt een aantrekkelijke weduwe dat haar overleden echtgenoot een geheim appartement had, waar hij haar natuurlijk bedroog. En nou besluit ze datzelfde appartement te gaan gebruiken om haar eigen seksualiteit eens te onderzoeken. Nou, wij laten de muziek bij al die avonturen horen. La Matriarca wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist Armando Trovajoli. Het lied L'amore dice ciao, dat wordt gezongen door Andy Silver. En u hoort ook de componist zelf, Trovajoli, op de piano.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedrama-serie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kemmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lolly Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven and Orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich tot een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia With Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delaunch, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down the Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delaunch werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLange. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Dawn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen met tekst van Edgar Delange is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James Van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kai Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lou McCarity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James Van Heusen en Sammy Kahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocket Full of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leiding van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvol gestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

High Hopes, afkomstig uit The Hole in the Head uit 1959. Doris Day was dit met het Jimmy Joyce and his Children's Chorus. My Six Loves is een comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had, ook op latere leeftijd, zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper, een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer ze aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummer uit Thoroughly Modern Millie uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En u hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En dat wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week,

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kaam. U hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camarata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die was gebruikelijk, is samengesteld door Kees Hoogenberg.

U kunt met de Concertzender gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Daarin voor de 318e keer jazz in de film. En daar weer in voor de derde keer aandacht voor de filmmuziek van François de Roubaix. In 1965 maakt François de Roubaix een vliegende start in de Franse cinema. Met zijn 26 jaar is hij dan de jongste filmcomponist van Frankrijk. Dankzij zijn vader, filmproducent Paul de Roubaix, kende hij al veel cineasten. Het duurt een tijdje voordat hij zijn eigen stijl vindt, maar vanaf het begin valt wel op dat hij zonder conservatoriumopleiding gedurfde keuzes maakt. In compositie zowel als in instrumentatie. 1967 markeert zijn doorbraak met scores voor Diaboliquement Vôtre, Les Aventuriers, Le Samouraï en Les Secrets de la Mer Rouge, die we in de vorige twee afleveringen met zijn muziek hebben laten horen. En niet te vergeten met La Blonde de Pékin, die in deze aflevering aan de beurt is. Onder regie van Nicolas Gessner spelen Mireille Darc en Françoise Brion twee zussen. De ene valt flauw op een strandje waarbij haar tatoeage duidelijk zichtbaar wordt. En dan blijkt dat zij de voormalige medewerkster is van een Chinese wetenschapper die zich bezighield met atoomgeheimen. De film is een parodie op een spionageavontuur, dus kan François de Roubaix inzetten met een variétéliedje. La Blonde de Pékin wordt het. Het wordt gezongen door Annie Philippe en voor de rest schijnt er aan de film geen touw te zijn vast te knopen. Zelfs de haarkleur van de hoofdrolspeelsters verandert voortdurend. We gaan luisteren naar vier thema's van François de Roubaix uit deze komische actiefilm La Blonde de Pékin uit 1967.

Een van de regisseurs die François de Robert als jongen leert kennen is Robert Enrico. Met hem maakte hij als beginnend componist in 1968 het drama Tante Zita. Het verhaal draait niet om die Tante Zita die op sterven ligt, maar om haar nichtje Annie, gespeeld door Joanna Szymkes. Annie heeft er genoeg van om de hele dag op de bedlegerige oude tante te passen en gaat daarom 's nachts het nachtleven van Parijs verkennen. En dit geeft de Robert de kans om jazz en beatmuziek te schrijven voor de uitgaansscènes. Hij levert ook stemmige pianomuziek en zinderende gitaar die de toestand van Tante Zita bespiegelen. En verder is er het chanson Loin dat wordt gezongen door hoofdrolspeelster Joanna Szymkes. En zij vertolkt ook het liedje Le Monde est fou op tekst van Lucien Hamon. De groep Les Sharks brengt de ballade met elektrisch orgel Love Has Gone. De titels van al deze nummers die duiden erop dat Annie toch niet het geluk vindt in die nacht.

Van de actiefilm Adieu l'ami uit 1969 zijn de thema's goed bekend geworden via de verkoop van het EP'tje en het draaien van de muziek op de radio. Adieu l'ami is dan ook een populaire misdaaddrama van regisseur Jean Herman. Alain Delon en Charles Bronson spelen twee kameraden uit het Franse vreemdelingenlegioen. Ze komen elkaar jaren later weer tegen wanneer de een kraak plant in een bedrijfskantoor om uit de brandkast aandelenpapieren te stelen. En de ander volgt hem stiekem om hem de buit afhandig te maken. Maar ze komen allebei vast te zitten in dat kantoor. François de Roubaix verzorgt spannende muziek voor de onderhuidse spanning in de stilte. U gaat luisteren naar twee tracks uit zijn score.

De televisieserie Teva, Operation Gauguin, schetst in 1969 een exotisch leven van jongeren en is daarmee een kolfje naar de hand van componist François de Roubaix. Teva Sylvain is de 14-jarige dochter van de regisseur Adolphe Sylvain. In 13 afleveringen zoekt ze, met haar clubje vrienden, op Tahiti naar een schilderij van Paul Gauguin. Het kostbare doek is een erfstuk voor de zoon van de marinecommandant, maar het is verdwenen. Van Frans-Polynesië, waar de jeugdavonturen zich afspelen, worden speciale natuuropnamen in kleur gedraaid om daarmee de introductie van de kleurentelevisie in Frankrijk een steuntje in de rug te geven. Het is opvallend dat François de Roubaix minder met de lokale instrumenten doet dan je, gezien zijn liefde voor de zee en exotica, zou verwachten. Op een enkele Hawaiian-gitaar na maakt hij er een kleurige jazzy soundtrack van, die overigens in 1970 goed wordt verkocht.

Je bent als filmcomponist in Frankrijk echt tot alle niveaus doorgedrongen wanneer je ook een film met de nationale komiek Louis de Funès van muziek hebt voorzien. En dit lukt François de Roubaix 5 jaar na zijn debuut. Dat snel. In 1970 verschijnt L'Homme d'Orchestre, waarin Louis de Funès een balletchoreograaf speelt die een nieuw soort popmusical voor dertigers wil opvoeren. Regisseur Serge Corbère laat de Funès met zijn zoon Olivier het rare liedje Les Poupons zingen, dat wonder boven wonder ook nog een grote hit wordt. Olivier de Funès speelt de neef van de balletmeester die de danseressen op tournee in Rome uit handen van de Romeinen moet zien te houden. François de Roubaix kan met de muziek alle kanten uit. Zijn score is een mengeling van barok, komische vaudeville en klezmer. De song Yard is een pastiche op A Wider Shade of Pale en wordt door Olivier de Funès gezongen, alsof hij Procol Harum zelf is. Het ritmische dabba-dabba-da-gezang van het nummer Ballade dans Rome is ontleend aan Burt Bacharach's Butch Cassidy en The Sundance Kid. De score, die een jaar eerder een kassucces is geworden en Burt Bacharach een Oscar opleverde. In het laatste stuk van L'Homme d'Orchestre horen we Louis de Funès nog Pili Pili Pa neurieën, een tekst van François de Roubaix zelf.

In deze uitzending hebben we voor de derde keer aandacht besteed aan de filmmuziek van François de Roubaix. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 303e keer jazz in de film. En voor de derde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. In 1964 verschijnt er een documentaire in de Italiaanse bioscopen die waarschuwt voor losgeslagen jeugd die zijn weg zoekt naar de uitgang. De dreigende titel luidt Ich Malamundo, wat duidt op de slechte wereld en zijn mensen. Het is een voorbeeld van de Mundo-films die grote aantrekkingskracht uitoefenen op sensatiebelust bioscooppubliek. In Jazz in de Film zijn hiervan al meermalen scores gedraaid, zoals daar waren Mundo Cane, Mundo Caldo di Notte en Questo Sporco Mundo Meraviglioso. Mundo betekent wereld en dat is precies wat deze films tonen. Bizarre praktijken uit de hele wereld, zo schokkend mogelijk aan elkaar geplakt. In I Malamundo van Paolo Cavara zijn dit bijvoorbeeld naaktskiën in Zwitserland, het slachten van een everzwijn in Italië en een orgie op een kerkhof. Kinderen kunnen tegenwoordig op internet heel wat ergere dingen zien, maar in 1964 was hiervan nogal veel taboe. En bijna alle Italiaanse componisten hebben wel aan een Mundo-film gewerkt, dus ook Ennio Morricone. In datzelfde jaar, 1964, geeft Morricone een nieuwe dimensie aan de muziek voor cowboyfilms met A Fistful of Dollars, de eerste spaghetti western. Hij introduceert de Spaanse gitaar, de mariachi-trompet en meezingend koor in deze cynische afslag van het klassieke genre door regisseur Sergio Leone. Precies dezelfde middelen gebruikt Morricone in I Malamundo, behalve dat hij er een jazzy ritme onder legt. De band met Sergio Leone wordt nog versterkt doordat de componist zijn openingsmelodie, Le Facce, oftewel de gezichten, 20 jaar later opnieuw gebruikt. In Leone's Once Upon a Time in America is dit het thema op panfluit, maar dan in een ander metrum. I Malamundo heeft zo'n succes dat er zelfs een soundtrack LP wordt uitgebracht voor de Amerikaanse markt. En aan deze plaat is een versie van Morricone's hoofdthema toegevoegd dat in het Engels wordt gezongen door Ken Coleman. Het heet eufemistisch Funny World en het staat niet op de CD die vorig jaar van de score is uitgebracht, maar wij hebben uiteraard wel de oude LP. De Engelse vertaling in Funny World is gemaakt door Alan Brand en de originele liedteksten zijn van Francesco Milisacchi, Guido Castaldo en Francesco Torti. Vocalen komen van Nora Orlandi en het koor is I Cantori Moderni di Alessandroni, waarvoor de koorleider met dezelfde naam soleert met bijzondere stemgeluiden en gehik. De trompetsoli zijn van Michele Lanceranza en Nunzio Rotondo. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai.

U luistert naar filmsongs van Harry Warren, uitgevoerd door Engelse dansorkesten, zoals het zojuist gehoorde orkest van Ray Noble. Maar er zijn er nog veel meer. Ned Gonella en his Georgians, Harry Roy en het orkest, George Scott Wood en the Six Swingers en Joe Loss en his orkest. Een paar titels met de films erbij. Go Into Your Dance uit de gelijknamige film van 1935 door Harry Roy en his orkest at the Mayfair Hotel, met vocals van Harry Roy en Bill Curry. Remember Me uit Mr. Dodd Takes the Air, 1938. Orlando and his orkest en the Gleneagles Hotel, met Gay Beaumont zang. En You're an Indication uit de gelijknamige korte tekenfilm, eveneens uitgebracht in 1938. Het orkest Jack White and his Collegians from the Astoria Ballroom, met vocalist Toni Morris.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmsongs van Harry Warren. En hier is tot slot van hem het overbekende Chattanooga Choo Choo uit Martin Blok's korte filmmusical Merry Go Round, 1948. U hoort Tex Bennick en his orchestra. The Sound of Movies werd voor u samengesteld door Kees Hoogenberg. Gegevens op concertzender.nl.

Bij de Concertzender draait de filmprojector en gaat u luisteren naar The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Hij leefde van 1925 tot 2003. Hier is eerst het thema van de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de titelrol Miss Marple.

Het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba speelde het thema van de filmserie Miss Marple uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. Filmmuziek van Ron Goodwin, net als de nu volgende hoofdthema's voor de films 633 Squadron, film uit 1964, Lancelot en Guinevere uit 1963 en Deadly Strangers, en die film was te zien in 1976.

Thema's van films uit de 60 en 70er jaren, welluidende muziek van Ron Goodwin. Monte Carlo or Bust is een romantische komedie uit 1969 van Ken Anakin en Sam Iskowich. Hier is de suite die Ron Goodwin componeerde voor de film, gespeeld door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Ron Goodwin's muziek bij de film uit 1969 Monte Carlo or Bust. We gaan weer even een paar jaar terug in de tijd met weer drie hoofdthema's van Goodwin. Voor de films Whirlpool 1959, The Trap 1966 en Of Human Bondage uit 1964.

Hierna de Clash of Loyalties Suite, geschreven door Ron Goodwin voor de oorspronkelijk Russische film uit de Sovjet-tijd 1983, getiteld Almas a la Al-Kubra.

Muziek van Ron Goodwin bij de film The Clash of Loyalties. Oorspronkelijk een Russische film uit 1983, getiteld Almas a la al-Kubra. We gaan verder met de hoofdthema's die Goodwin creëerde voor de filmreeks Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Eagle Dare uit 1968. Vertrouwd tot klinken gebracht door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

The Battle of Britain is de oorlogsfilm van Guile Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Guile Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Hier is zijn Battle of Britain suite.

De muziek bij de oorlogsfilm uit 1969 van Guy Hamilton, The Battle of Britain, door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba. Dit was The Sound of Movies met filmmuziek van Ron Goodwin. Samenstelling Kees Hogenberg. Gegevens op concertzender.nl.

Dit is The Sound of Movies, met vanavond filmscores van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. We beginnen met de ouverture van de film The Roots of Heaven, een film van John Huston uit 1958. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Roemen Gamba.

Dat was de ouverture van de film The Roots of Heaven door componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een suite uit de film Trapeze, een circusfilm van Carol Reed uit 1956. U hoort wederom de BBC Filharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was een suite uit de film No Love for Johnny. U luistert naar The Sound of the Movies met filmmuziek van de Engelse componist Malcolm Arnold. U kunt nu gaan luisteren naar een suite uit David Copperfield, een kostuumdrama van Delbert Mann uit 1969, gemaakt voor tv naar de gelijknamige roman van Charles Dickens. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Rumo Ngamba.

Dat was een suite uit de film David Copperfield door de componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face uit 1952. U hoort wederom de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

U hoorde een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face, gecomponeerd door Malcolm Arnold. Tot slot kunt u gaan luisteren naar een suite uit The Bells of St. Trinians, een komedie van Frank Launder uit 1954. U hoort het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Kamba.

Dat was een suite uit The Bells of St. Trinians, uitgevoerd door het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba. Dit was The Sound of Movies, met werken van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. Het programma werd samengesteld door Kees Hogebrink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

Kraanvogels. Muziek van Jean Sibelius, uitgevoerd door de Gothenburg Symphoniker onder leiding van Neeme Järvi. Hiermee besloten we ook dit programma met Finse muziek, gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling in het Groninger Museum met werk van de Finse schilder Gallen Kallela. U kunt nog tot half april naar die tentoonstelling. En vanaf 17 februari zal daar ook het werk zijn te zien van Osmo Rauhala. Dat is een hedendaagse landgenoot van hem. Dit programma over Gallen Kallela werd voor de concertzender samengesteld door Lian Hazewinkel.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de Concertzender, The Sound of Movies. Vandaag alweer deel 13 over de muziek van Lalo Schifrin, een en ander in de serie Jazz in de Film. Het gaat over de film Enter the Dragon uit 1973 met een hoofdrol voor Bruce Lee. Enter the Dragon, hier is een studioorkest onder leiding van de componist Lalo Schifrin.

En dat was muziek van Lalo Schifrin voor de film Enter the Dragon uit 1973 met Bruce Lee in de hoofdrol. Een studioorkest stond onder leiding van de componist. En dit was het weer voor vandaag. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Zo direct om 10:00 het Radio Muziek Essay met Marijke Ferguson.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan het hebben over The Roaring Twenties. Dat is een televisieserie uit de jaren 1960-1962. En in de jaren 60 van de vorige eeuw waren de jaren 20 helemaal terug. Toen, in de jaren 2030, was het hoop op vernieuwing voordat de beurscrash van 1929 insloeg. Terwijl in de jaren 60 men bang was dat de Koude Oorlog warm zou worden. Warner Brothers produceerde van 1960 tot 1962 een televisieserie over de tijd van Charleston en Hurly Burly en vooral veel misdaad, de Roaring Twenties. De regie van de eerste 9 afleveringen was in handen van een jonge Robert Altman, die later zou excelleren met speelfilms voor grote ensembles en beroemde acteurs. Dorothy Provine zingt en speelt de rol van Pinky, een cabaretartieste die optreedt met haar band The Playboys, 6 chorus girls met een 3-stemmig close harmony groepje en met een syncopation dance orchestra. En een New York Dixieland Group en allerlei combinaties hiervan. De televisieuitzending moest een staalkaart zijn van de originele muziek uit die tijd. Ook in technische zin was de uitzending bijzonder, omdat de acteurs in historische opnamen van toen werden geplaatst, net alsof ze erbij waren. Het studioorkest staat onder leiding van Sandy Courage.

F. Scott Fitzgerald beschouwde zijn roman Tender is the Night uit 1934 als zijn beste werk. De ervaringen die hij en zijn vrouw Zelda hadden opgedaan in de High Society van Amerika en Europa, had hij verwerkt in zijn verhaal. Alle uitspattingen en sociale contacten van dien stonden erin. In 1962 werd het boek verfilmd door Henry King. Jennifer Jones speelde de miljonaire die in een kliniek in Zurich wordt behandeld door een jonge, veelbelovende, maar natuurlijk arme psychiater, Jason Roberts. De dokter ontdekt haar jeugdtrauma's, maar ook het milieu waarin zij de Roaring Twenties beleefde. Dit biedt de film ruimte om op locatie, zowel Parijs, Rome, de Riviera als de Alpen te etaleren. Het affiche spreekt van The tunes they danced to, the songs they sang, the jazz beat that swept across the world. Nou, dat belooft wat. De soundtrack bevat een arsenaal aan klassiekers uit het radiorepertoire van dancebands en natuurlijk veel Charleston van componisten als Irving Berlin en het duo Nathio Herb Brown en Arthur Freed. Het studioorkest werd gedirigeerd door Bernard Herrmann, omdat hij de filmscore componeerde. Maar daarvan staat helaas niets op deze soundtrack-LP.

Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We zijn aangekomen bij aflevering 172 en die gaat helemaal over Serge Gainsbourg. Hij leefde van 1928 tot 1991. Les loups dans la bergerie uit 1959. De internationale titel van deze film was The Wolves in the Sheepfold. De thriller van Hervé Bromberger gaat over drie jongens die met de auto in een afgelegen berghut belanden. En in die berghut zitten onhandelbare tieners die een heropvoeding krijgen. Tja, daar komen ze niet meer zo gemakkelijk weg. De score werd gecomponeerd door Serge Gainsbourg onder de vleugels van de geroutineerd filmcomponist Alain Courager.

0: Dat was de score van Les Loups dans la Bergerie, gedirigeerd en gearrangeerd door Alain Coraguer. De volgende film is Voulez-vous danser avec moi? Come dance with me. Ook uit 1959. Het is een misdaadmysterie van Michel Boiron. En het verhaal is ongeveer het volgende. Een mooi, jong echtpaar maakt ruzie. En dat zijn Brigitte Bardot en Henri Vidal. Hij komt boos in een dansschool terecht. En daar wordt hij verleid door de danslerares Dawn Adams. En zij heeft een stiekeme bijbedoeling. Ze wil hem chanteren in een moordzaak. Er zitten dansbare nummers in de film, naar verluid van liedjes met liedjes van Serge Gainsbourg. Op de titelrol van de film worden echter geen credits vermeld van de twee chansons die in de film worden gezongen. Het team Générique en La Licorne, gezongen door Serge Gainsbourg. De achtergrondscore is gecomponeerd door Henri Crolla en André Auder. En dat zijn gerenommeerde filmcomponisten in Frankrijk. Het is ook mogelijk dat een van hen de liedjes heeft geschreven op tekst van Jacques Prévert. En nu wordt het mysterie nog groter, omdat Gainsbourg de twee nummers heeft laten uitvoeren door de Oostenrijkse zanger Bob Martin. En hij heeft deze versies weer op zijn eigen albums gezet, alsof ze zijn creaties zijn. Nou, we zullen het nooit zeker weten, want iedereen is inmiddels dood. Gainsbourg overleed in 1991 en op zijn 75e stierf ook Leo Epp, die als Bob Martin de eerste vertegenwoordiger was van Oostenrijk op het Eurovisie Songfestival in 1957. Hij eindigde als 10e en laatste. Maar van Nederland kreeg hij 1 punt voor zijn liedje Wohin, kleines pony.
1: Voulez-vous danser?

L'eau à la bouche uit 1960 is een romantische komedie gemaakt onder regie van Jacques Doniol Valcroze. Nadat een rijke grootmoeder is gestorven, moeten de drie kleinkinderen bijeenkomen op haar château. Veel jonge actrices, zoals Françoise Prion, Bernadette Lafont en Alexandra Stewart. En daar zwerven ook nog mannen omheen die azen op relaties en erfenis. U hoort eerst drie thema's uit de film, vervolgens nog een vierde die speciaal is opgenomen met symfonieorkest. Serge Gainsbourg zingt het titelnummer dat is mede gecomponeerd door Alain Corraguer. En Corraguer dirigeerde een studioorkest. Het thema Chez Dali is nagespeeld door het Bulgarian Symphony Orchestra onder leiding van Dejan Pavlov. Het is speciaal georchestreerd voor de documentaire Gainsbourg, Vie héroïque van Johan Svar uit 2010.

0: Pompeu maakte. De film Striptease uit 1962 van Jacques Poitrenaud schildert de sfeer in een stripteaseclub waarbij de gastvrouw, let op de naam, Dodo Voluptueux, gespeeld door Danny Safal, wordt. Ze inspireert en instrueert een hele groep exotische danseressen om de kunst van het strippen uit te dragen. En een van die stripdames is Nico, de Duitse popzangeres uit het alternatieve circuit. Onlangs was er een documentaire met de film Nico 1988 in de bioscoop. Het titelthema Striptease is gecomponeerd door Serge Gainsbourg samen met Alain Croaguer en wordt gezongen door Juliette Grégo. Het studioorkest staat onder leiding van Alain Croaguer.
1: Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, un jour après.

Striptease. Een film die Striptease heet, met verbindingstreepje tussen uitkleden en plagen, is Serge Gainsbourg op het lijf geschreven. Hij was immers de man die enkele jaren later het heigliedje Je t'aime, moi.

Vijf jaar na Voulez-vous danser avec moi werkte Serge Gainsbourg opnieuw samen met Michel Boiron. En dit was een typische Franse vraag. Comment trouvez-vous ma sœur? De zedenkomedie uit 1964 bevat een keur aan dansvormen die toen populair waren. Het begint met het titelnummer, een twist. Verder horen we de Madison, de Mambo, een slow dance versie van het hoofdthema en een bossa nova met de titel Erotico Tico. Comment trouvez-vous ma sœur was een eerste keer dat Serge Gainsbourg in muzikaal opzicht samenwerkte met Michel Colombier, die op zijn 24ste net was begonnen als orchestrator bij gevestigde filmcomponist Michel Magne. Gedurende vijf jaar kwamen Gainsbourg met de ideeën en grote lijnen die dan orkestraal werden ingekleurd door Colombier. Voor Comment trouvez-vous ma sœur arrangeerde Colombier Gainsbourg thema's en hij dirigeerde het studioorkest.

Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gewijd aan één filmscore. En wel die van Green Mansions, een romantische film van Mel Ferrer uit 1959. De film is gebaseerd op de roman van William Henry Hudson en gaat over een jonge vrouw die nogal geïsoleerd leeft op de plantage van haar ouders in het Amazonegebied. Op een dag ontmoet ze een man die om politieke redenen de jungle is ingevlucht en ja hoor, ze raakt verliefd. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Aanvankelijk componeerde Heitor Villa-Lobos muziek voor deze film. Maar zijn muziek werd op enkele stukken na uiteindelijk niet gebruikt. De score van Villa-Lobos bewerkte hij tot een orkestwerk dat nu bekend is als Forest of the Amazon. De welgebruikte score voor de film werd gecomponeerd door de Poolse componist Bronislaw Kaper. In de muziek zitten wel een aantal thema's verwerkt van de hand van Heitor Villa-Lobos. Luister nu naar de score van Bronislaw Kaper voor Green Mansions, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott.

Ben Foster dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van de muziek van de televisiefilm In My Dreams. Tot slot laten we werk van, laat ik hem maar de leraar van William Ross noemen, John Williams. Geen filmmuziek dit keer, maar zijn celloconcert. En dat bestaat uit vier delen, thema met variaties, blues, scherzo en song. De cellist is Yo-Yo Ma en u hoort ook weer een studioorkest, dit keer dus onder leiding van John Williams.

Yo-Yo Ma Cello en een studioorkest onder leiding van John Williams in een uitvoering van het celloconcert van John Williams. En daarmee besloten we deze Sound of Movies voor u samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is De Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag deel 145 in de reeks Jazz in de Film. Over de filmmuziek van Terry Gilkyson, geboren 1916, overleden 1999. Hij werd vooral bekend door de muziek voor de Disney-film Jungle Book. Deze keer muziek van hem uit enkele andere films. Uit 1958 bijvoorbeeld Windjammer City Style. Vibrafonist Red Norvo arrangeerde de score en voert zijn composities uit, die van Gilkyson. Met in dit volgende ensemble Red Norvo, vibrafoon, Jerry Dodgen, fluit en altsax, Marvin Coral, fluit, klarinet en altsax, Jimmy Weibel, gitaar, Red Wooten, bas, Barry Neroff, piano, Carl Kiff, drums. De film Windjammer City Style.

U hoorde de soundtrack van de film Psycho uit 1960. Het werd gecomponeerd door Bernard Herrmann, de componist die voor vrijwel alle Hitchcock-films de muziek maakte. Zo ook voor de film Marnie uit 1964. U hoort opnieuw werk van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

muziek bij de film Marnie uit 1964 hoorde u, gecomponeerd voor Alfred Hitchcock door Bernard Herrmann. Daarna werd het al snel 1966 en maakte Hitchcock de film Torn Curtain. En dat werd het einde van de samenwerking tussen Bernard Herrmann en Alfred Hitchcock, want Hitchcock vond Herrmanns muziek opeens niet goed meer. Hitchcock weet de verminderde belangstelling voor zijn films aan de muziek. De score van Herrmann werd dus afgewezen en Hitchcock gaf de opdracht aan componist John Addison. Maar wij gaan hier vanavond naar deze versmade compositie luisteren. Torn Curtain van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

We zijn aan het eind gekomen van The Sound of Movies, waar u nu een uur lang de stevige soundtracks hoorde die Bernard Herrmann componeerde voor de films van Alfred Hitchcock. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbeerk. Slot laten we u nog een track van North by Northwest horen.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer de filmscore van The Adventures of Robin Hood. Een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938. En de score, de muziek, is geschreven door Erich Wolfgang Korngold. U hoort het Moskou Symfonieorkest onder leiding van William Stromberg. Hoofdrollen in die film hadden Errol Flynn en Olivia de Havilland. En voor die score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, een Oscar. Zoals gezegd, hier is het Moskou Symfonieorkest met de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood.

Muziek uit de film Cherchez l'Idole uit 1964 met veel Charles Aznavour dus, want die staat centraal in dit programma. Dan nu muziek uit de film Edith et Marcel uit 1983. Een dramatisch deel van het leven van Edith Piaf. Het werd in 1983 verfilmd door Claude Lelouch. Eveline Biou vervulde de rol van Piaf. Marcel Cerdan junior speelt zijn vader, de bokser Marcel Cerdan. En hij nam die rol op het laatste moment over van Patrick Dewaere, die na het begin van de opname zelfmoord had gepleegd. Edith Piaf en de bokskampioen Marcel Cerdan beleefden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een gepassioneerde liefdesaffaire. En dat vond allemaal plaats zo tussen Frankrijk en New York, waar ze de tijd doorbrachten in hotelsuites in afwachting van Cerdans kampioensgevechten. En deze Cerdan die verloor de wereldtitel, half zwaargewicht, aan Jake LaMotta. Reden voor Piaf om zich nog hartverscheurender uit te drukken in tragische liefdesliederen. Charles Aznavour had in diezelfde tijd Edith Piaf leren kennen. Hij werd haar secretaris en chauffeur. Naar verluid was hij ook een van de weinige medewerkers die niet bij haar in bed belanden. En hij trad op in haar voorprogramma's. Hij mocht in 1947 ook met haar mee op tournee door Amerika. En daarom is het gepast dat Aznavour speciaal voor de film Edith et Marcel nieuwe liedjes maakte. Die zijn te horen naast alle klassiekers die door Edith Piaf werden gezongen. Muziek en teksten van Charles Aznavour waren onderdeel van de filmscore van Francis Lai, die ook meecomponeerde aan Aznavours nummers Avant toi, La prière en Je n'entendais que toi en La mort de Cerdan. Anderen die aan de nieuwe chansons bijdroegen waren Pierre Roche, André Hornes en Paul Mizrahi. Een paar chansons worden op de achtergrond gezongen door Charles Aznavour, maar de shownummers door Mama Béa. En de zangeres Mama Béa, geboren als Beatrice Tekelieski, was 35 jaar toen ze met haar diepe, ruwe stem de zangstukken door Piaf-actrice Eveline Biou nasynchroniseerde. De arrangementen zijn van Christian Gaubert, gedirigeerd werd er door Robert Chauvignon. En als laatste hoort u een lied dat Aznavour in 1950 voor Edith Piaf heeft gecomponeerd met Pierre Roche. C'est un car wordt op deze soundtrack in de originele opname wel door Piaf gezongen.

U heeft geluisterd naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het was aflevering 160 in de reeks Jazz in de Film. En we stonden in dit programma, in deze aflevering, stil bij de muziek van Charles Aznavour in verschillende films. En u hoorde natuurlijk ook veel Edith Piaf. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag klassieke filmscores van Misha Spolyansky. Misha Spolyansky, hij werd geboren in 1898 in Rusland en overleed in Engeland in 1985. De familie Spolyansky ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte ze opnieuw en dit keer naar Engeland. En daar kon Misha direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. We beginnen met zijn score voor Sanders on the River, een avonturenfilm van Korda uit 1935. Het BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Rumon Gamba.

Van Misha Spolianski kunt u nu luisteren naar The Ghost Goes West. Dit is een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935. Alle scores worden vandaag uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rumon Gamba.

The Ghost Goes West was dit. We gaan verder met Spolianski's The Man Who Could Work Miracles. Dit is een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936, gebaseerd op het korte verhaal van H.G. Wells.

Dat was de muziek van Harry Nilsson voor Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968. Nilsson was ook betrokken bij The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. De verhaalteksten en de muziek zijn van zijn hand en u hoort hem ook als verteller.

U hebt geluisterd naar de muziek van The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. Muziek en tekst waren van de hand van Harry Nilsson en u hoorde hem ook als verteller. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van weer een aflevering van The Sound of Movies, waarin we u muziek van Harry Nilsson lieten horen voor The Point en Skidoo. Samenstelling was in handen van Kees Hoogenbirk. U luistert naar de Concertzender. Ons telefoonnummer is 035 677.

Dag, dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In dit programma laten we u muziek horen, filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin. Die leefde van 1925 tot 2003. Bekende componist, Engelse componist. Hij schreef in 1958 muziek voor de eerste film Whirlpool. En daarna heeft hij al 60 speelfilms van muziek voorzien. Een bekend thema is het Miss Marple thema. Voor een filmreeks uit de jaren 60 met de zeer stevige en lijvige Miss Marple Margaret Rutherford in de titelrol schreef hij de bekende muziek, denk ik. Uitgevoerd nu door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

En nu dus geen filmpje erbij, maar alleen maar die muziek van de Engelse componist Ron Goodwin, filmmuziek. En dat was het Miss Marple thema. U kunt nu gaan luisteren naar 3 filmthema's. Als eerste 6033 Squadron uit 1964, dan Lancelot en Guinevere uit 1963, Deadly Strangers uit 1976. Wederom het BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba.

In dit programma The Sound of Music luistert u een heel uur naar muziek van de Engelse componist Ron Goodwin, filmmuziek dus. Deadly Strangers was het laatste wat u hoorde. Dat wordt nu gevolgd door Sweet, met muziek uit de film Monte Carlo or Bust, een romantische komedie van Ken Anakin en Sam Itzkowicz uit 1969.

Muziek uit de film Monte Carlo or Bust. Muziek van Ron Goodwin. Laten we nu drie thema's horen uit drie verschillende films. Allereerst uit Whirlpool, 1959. Dan The Trap, 1966. En Of Human Bondage. Ook muziek van Ron Goodwin.

Ook na zijn dood in 2004 op 82-jarige leeftijd blijft er muziek van Piero Piccioni uitkomen. Van een van zijn 300 filmscores of andere composities weet zelfs het moderne internet niet te vertellen waarvoor of wanneer het is geschreven. Ik heb het over een jazzy themaatje in driekwartsmaat, Spinning Walls. Het is gebruikt in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin de maker Larry Clark telkens een gênante situatie wordt geplaatst. En de serie begon in 2000, liep tot 2021. Het walsje staat op de soundtrack van die serie, uitgebracht in 2006. Hierdoor is Spinning Walls opgepikt door andere filmmakers en het komt namelijk bijvoorbeeld ook voor in de film Love, Antosha uit 2019 over het te vroeg geëindigde leven van de Russische acteur Anton Yelchin. Zo leeft Piccioni dus voort, ook via films waarvoor hij niet de score heeft geschreven.

Dat was de compositie Spinning Walls, geschreven dus door Piero Piccioni. Nu gebruikt in de film Love, Antosha uit 2019.

Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van Piero Piccioni. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Begeleid door een studioorkest onder leiding van George Stoll, zong Louis Armstrong Ain't It the Truth uit de film Cabin in the Sky. U luistert naar Filmscores met Louis Armstrong en we gaan verder met twee thema's uit films gecomponeerd door Louis Armstrong zelf. Old Man Mose en Someday You'll Be Sorry. Zang en trompet Louis Armstrong.

Christmas, ba-da-da.

We gaan nu verder met andere filmsongs gecomponeerd door onder andere Harry Warren en Johnny Mercer, Oscar Hammerstein, Edith Piaf, Cab Calloway en anderen. U hoort Jeepers Creepers uit de film met de gelijknamige titel uit 1935. Het werd ook gebruikt in de filmversie van 2001. A Kiss to Build a Dream On, ook uit 1935, gebruikt in de film The Strip. Songs uit de film I Can't Give You Anything But Love, Babe uit 1940 en Sunny Side of the Street uit 1951. En tenslotte La Vie en Rose, gebruikt in de gelijknamige film, ook wel La Môme uit 2007. U hoort weer Louis Armstrong, zang en trompet.

Componist Elmer Bernstein dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van zijn film Scores for the Caretaker. Een film van regisseur Hal Barlett, gemaakt in 1963. En dan gaan we verder met fragmenten uit de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carson, ook dus uit 1963. Over twee grootwildjagers die in opdracht van een Duitse dierentuin een bijzonder soort tijger in Maleisië gaan vangen. Daar gaat de film dus over. We gaan luisteren naar de filmscores, te spelen door een studioorkest, wederom onder leiding van Elmer Bernstein.

En in deze aflevering van The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Elmer Bernstein. De laatste waren voor de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carlson uit 1963. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist zelf. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.